Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Kan liefde een misdaad zijn? Kunnen wij kiezen waarheen het hart ons voert? Wij vragen maar één ding. Een beetje verständnis. Een beetje begrip. Kan de wereld niet gewoon leven en leven lassen? Leven en laten leven.